Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard ga van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een bediende in de Antwerpse haven zou 150.000 euro hebben gekregen om de pincode van een drugscontainer door te geven. Met die code kon een Antwerpse drugsbende 570 kilo cocaïne invoeren. De bediende zou zelfs haar vakantie hebben verzet om de container te kunnen vrijgeven. De vermoedelijke opdrachtgever is een 33-jarige man uit Borgerhout. Hij riskeert 7 jaar cel en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven. Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten. Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is.

Je luistert naar Radio Express op vrijdag. En het is tijd intussen voor het weerbericht. En vandaag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er geleidelijk meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen de 17 en 21 graden. En de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar morgen zaterdag, want dan begint het op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. Het wordt zaterdag ook zo'n 19 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Leuk nieuws uit Zo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald. Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje nemen in het Hofke van Roosendaal. De Koninklijke Kring voor Heemkunde opent er de deuren van dit historische pand. En bezoekers die kunnen er op eigen tempo het museum ontdekken of aansluiten bij een rondleiding. Je ziet er onder meer een nostalgisch caféhoekje en een authentiek klaslokaaltje. En ook comedyfans

die komen aan hun trekken, want in het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt de bekende komiek er een ereplaats. Een bediende in de Antwerpse haven zou 150.000 euro hebben gekregen om de pincode van een drugscontainer door te geven. Met die code kon een Antwerpse drugsbende 570 kilo cocaïne invoeren. De bediende zou zelfs haar vakantie hebben verzet om de container te kunnen vrijgeven. De vermoedelijke opdrachtgever is een 33-jarige man uit Borgerhout. Hij riskeert 7 jaar cel en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectiet staat Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard ga van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen niet van een leien dakje en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten. Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is. Leuk nieuws uit Zo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Je luistert naar Radio Express op vrijdag. Het is tijd intussen voor het weerbericht. En vandaag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er geleidelijk meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen de 17 en 21 graden. En de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar morgen zaterdag, want dan begint het op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. Het wordt zaterdag ook zo'n 19 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje nemen in het Hofke van Roosendaal. De Koninklijke Kring voor Heemkunde opent er de deuren van dit historische pand. En bezoekers die kunnen er op eigen tempo het museum ontdekken of aansluiten bij een rondleiding. Je ziet er onder meer een nostalgisch caféhoekje en een authentiek klaslokaaltje. En ook

en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven. Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Este West Sound, your event partner.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: We gaan Chinees eten, dat zeggen we wel eens vaak, maar het ene Chinese restaurant is zeker niet het andere. Ik zit vandaag bij Cuisine op Zurenborg, de draakplaats bij Selim. Selim, vertel eens, wat voor Chinees restaurant is Cuisine?
2: Wij zijn een niet-traditioneel Chinees restaurant. Misschien een beetje verklaren dat wij een beetje anders werken dan de Chinese restaurants de Belgen gewoon zijn. Wij zijn ook geen authentiek Chinese restaurant. Wij werken met een kleine kaart, seizoensgebonden. Wij proberen daar een goede wijnselectie bij te geven. En wij zijn zo'n beetje tussen de klassieke Chinese restaurants en de Belgische, Franse restaurants. Iets daartussen eigenlijk.
1: Ik kan hier dus geen lumpia of geen nasi goreng bestellen?
2: Daar proberen wij bewust vanaf te blijven eigenlijk. Niks op tegen die gerechten, maar wij doen gewoon andere gerechten beter. Zoals wij staan gekend voor onze huisgemaakte dimsum, onze huisgeroosterde en huisgelakte pekingend, die we al 15 jaar zelf roosteren. We hebben een signatuur kreeftbereiding in de wok en dan hebben wij ook nog een signatuur gestoomde vis. Dat zijn vier gerechten die vast op onze kaart staan en alle overige gerechten die gaan mee met het seizoen. We zitten nu einde zomer, we gaan dan over naar de herfstbereidingen, dan naar de winter enzovoort eigenlijk. Hè. En zo doen we al 15 jaar lang.
1: 15 jaar lang, een jubileum, of dat gevierd wordt, dat wil ik zo meteen weten.

0: Ik zit nog steeds bij Selim van restaurant Cuisine. Ik kan aannemen dat jij dat niet alleen doet. Ben jij de chef?
1: Nee, ik ben de chef niet. Wij zijn met twee in dit restaurant. Ik heb een chef en vennoot, dat is Chuck Tang. Dat is een jeugdvriend van mij. Wij kennen elkaar eigenlijk al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend vroeger. En wij hadden ooit tegen elkaar gezegd, omdat we allebei opgroeiden in een klassiek Chinese restaurant, dat we later iets samen zouden doen. En dat is ook gebeurd in 2011.
0: Dat is intussen 15 jaar geleden. Ja. Wordt dat gevierd?
1: Goh, wij zijn zo niet echt personen die mijlpalen echt vieren. We hebben dat intern wel eens gevierd met het team om door eens te gaan eten. Maar verder proberen we het gewoon bescheiden te houden. We zijn 15 jaar bezig, we zijn er gewoon blij omdat we nog bezig zijn.
0: Je zei er straks dimsum is een van die specialiteiten. Zijn dat dan gestoomde of gebakken of is dat een beetje een mix?
1: Voornamelijk de gestoomde selectie die populair is bij ons. De vegetarische en niet-vegetarische. Daarnaast hebben we nog een hele kleine selectie gebakken dimsum ook nog.
0: Waar ik nog niet dieper ben op ingegaan is de wijnkaart. Want je zei ook van dat is toch iets
1: ja,
0: wat...
1: Ja, daar proberen we wel het verschil in te maken door toch wel een mooie selectie te zoeken bij de Chinese gerechten. Wat historisch is er geen verbinding hè, tussen wijn en Chinese keuken. En dat proberen we wel op een leuke manier te verbinden. Wijn en Chinese gerechten.
0: Is dat een moeilijke oefening? Want zijn er bepaalde wijnen dat er echt goed bij gaan? Of is dat...
1: Het is geen gemakkelijke keuken om een wine pairing toe te passen. Omdat wij met heel veel kruiden zitten. Wij zitten ook heel vaak met een sharing principe. Bijvoorbeeld wij werken à la carte met een menu. En in een menu serveren wij vis en vlees tegelijkertijd. Dus moet er eigenlijk ook wel... Ja, nagedacht worden over de selectie. Wat typisch heel goed bij de Chinese keuken gaat, zijn Rieslings, Duitse Pinot Noirs. Eerder de lichte rode wijnen in plaats van de zware rode wijnen. Wijnen met fruit, kruidigheid, gaat altijd wel goed bij onze keuken.
0: Wie eens een kijkje wil nemen in de kaart, ik kan aannemen dat jullie een website hebben.
1: Ja, www.cuisine.be.
0: Cuisine, dat is cuisine en dan Chin van China.
1: Chinois.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddysgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

Je luistert naar Radio Express op vrijdag. Het is tijd intussen voor het weerbericht. En vandaag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er geleidelijk meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen de 17 en 21 graden. En de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar morgen zaterdag, want dan begint het op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. Het wordt zaterdag ook zo'n 19 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is. Leuk nieuws uit Zoo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald. Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje nemen in het Hofke van Roosendaal. De Koninklijke Kring voor Heemkunde opent er de deuren van dit historische pand. En bezoekers die kunnen er op eigen tempo het museum ontdekken of aansluiten bij een rondleiding. Je ziet er onder meer een nostalgisch caféhoekje en een authentiek klaslokaaltje. En ook comedyfans die komen aan hun trekken, want in het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt de bekende komiek er een ereplaats.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen. Op zaterdag 19 september kunnen 55-plussers in Antwerpen een hele dag gratis sporten en bewegen. De Beweegdag 55PLUS vindt plaats in het Zuiderpershuis en het Zuidpark en biedt een uitgebreid programma waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen. Zo zijn er initiaties in yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, frisbee, skateboard en zelfverdediging, maar ook begeleide wandelingen. Daarnaast zijn er infosessies over gezond ouder worden, voeding, beweging en valpreventie. Alles gebeurt onder professionele begeleiding en het nodige materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel aanbevolen en dat kan via de website van District Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Je luistert naar Radio Express op vrijdag. Het is tijd intussen voor het weerbericht. En vandaag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er geleidelijk meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen de 17 en 21 graden. En de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar morgen zaterdag, want dan begint het op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. Het wordt zaterdag ook zo'n 19 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een bediende in de Antwerpse haven zou 150.000 euro hebben gekregen om de pincode van een drugscontainer door te geven. Met die code kon een Antwerpse drugsbende 570 kilo cocaïne invoeren. De bediende zou zelfs haar vakantie hebben verzet om de container te kunnen vrijgeven. De vermoedelijke opdrachtgever is een 33-jarige man uit Borgerhout. Hij riskeert 7 jaar cel en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven. Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten. Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Lief.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

hippie kleding met een draaiorgeltje als opvallend podiumattribuut. Uiteindelijk eindigden onze Noorderburen als derde. De winst ging toen naar Zweden met ABBA en Waterloo, terwijl Italië met Gigliola Cinquetti tweede werd. De Engelse versie I See a Star van Maarten McNeil haalde uiteindelijk de top 10 in het Verenigd Koninkrijk.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT. Radio Express. Goedemorgen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week doen we iets speciaals. In de jaren 60 werden er ook vele country-nummers gemaakt. Een genre dat vooral populair was in Amerika. Slechts enkele artiesten hadden ook een hit of waren bekend in Europa. De bekendheid van country-artiest Leroy Van Dyke bleef voornamelijk binnen Amerika, maar daar werd hij door de cowboys op handen gedragen. Vandaag hebben we het over The Auctioneer, een liedje dat Van Dyke schreef samen met Buddy Black in 1956, maar dat vooral bekendheid verwierf toen het opnieuw werd uitgebracht begin de jaren 60. Van de single ging er in de USA 2,5 miljoen over de toonbank. Hij schreef het nummer over zijn neef Ray Sims, die veilingmeester was in de National Auctioneers Association Hall of Farmers in Missouri.

0: Van Dijk speelde ook de hoofdrol in een film over een ontluikende country-artiest in What Am I Bit uit 1967. Ook zijn neef acteerde daar al zichzelf, namelijk Veilingmeester. Er is niemand anders dan Leroy van Dijk die de songtekst van het liedje zo snel kan zingen als hij zelf. Leroy van Dijk stierf onlangs, 15 juli 2022, op 93-jarige leeftijd. Begin de jaren 60 had hij ook nog een grote country-hit met Walk On By, maar wij draaien vandaag zijn eerste song. Zet je even schrap, want hier komt The Auctioneer.
1: Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25, I'm going to give 30 now, 5,

0: Here we come a lot of number 29 in. What are you going to get for them? I'm a 25 to get 30 now. $5, another $40 on the made of 40 now. $5, yes, $5 now. $60 on the will to give me 60 now. $5.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep. Snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
2: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

En ja hoor, het weekend longt, dat is zo op een vrijdag. Hè. Maar toch nog even deze laatste dag van de week doorkomen. En het is intussen hier tijd bij Radio Express voor het weerbericht. Deze namiddag verschijnen er verder nog geleidelijk aan opklaringen, al blijven enkele buien toch nog mogelijk. Het is zo'n 17 tot 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag start op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal ook wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan open en krijgen we steeds meer opklaringen. De temperaturen die klimmen dan naar zo'n 19 à 22 graden. En zondag trekt dan vanuit het westen een storing over het land met lichte tot matige regen. Zondag namiddag volgen dan nog enkele buien, afgewisseld ook met opklaringen. Het wordt dan zo'n 16 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Leuk nieuws uit Zo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald. Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje

De bediende zou zelfs haar vakantie hebben verzet om de container te kunnen vrijgeven. De vermoedelijke opdrachtgever is een 33-jarige man uit Borgerhout. Hij riskeert 7 jaar cel en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
6: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. Op zondag 13 september kan je tijdens Open Monumentendag een eerste kijkje nemen in Havenwereld aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. Dat nieuwe interactieve en educatieve belevingscentrum rond de Antwerpse haven is nog volop in opbouw, maar opent voor de gelegenheid al even de deuren. Bezoekers kunnen de grote belevingshal ontdekken en krijgen uitleg over wat Havenwereld straks allemaal te bieden heeft. Je kan bovendien al een mobiele versie van een van de toekomstige spellen uitproberen. Een mooie gelegenheid dus om als een van de eerste kennis te maken met deze nieuwe Antwerpse attractie. Meer informatie vind je op de website van Havenwereld.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aumera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: We gaan Chinees eten, dat zeggen we wel eens vaak, maar het ene Chinese restaurant is zeker niet het andere. Ik zit vandaag bij Quixin op Zurenborg, de draakplaats bij Selim. Selim, vertel eens, wat voor Chinees restaurant is Quixin?
2: Wij zijn een niet-traditioneel Chinees restaurant. Misschien een beetje verklaren dat wij een beetje anders werken dan de Chinese restaurants de Belgen gewoon zijn. Wij zijn ook geen authentiek Chinees restaurant. Wij werken met een kleine kaart, seizoensgebonden. Wij proberen daar een goede wijnselectie bij te geven. En wij zijn zo'n beetje tussen de klassieke Chinese restaurants en de Belgische, Franse restaurants. Iets daartussen eigenlijk.
1: Ik kan hier dus geen lumpia of geen nasi goreng bestellen?
2: Daar proberen wij bewust vanaf te blijven eigenlijk. Niks op tegen die gerechten, maar wij doen gewoon andere gerechten beter. Zoals wij staan gekend voor onze huisgemaakte dimsum, onze huisgeroosterde en huisgelakte pekingend, die we al 15 jaar zelf roosteren. We hebben een signatuur kreeftbereiding in de wok en dan hebben wij ook nog een signatuur gestoomde vis. Dat zijn vier gerechten die vast op onze kaart staan en alle overige gerechten die gaan mee met het seizoen. We zitten nu einde zomer, we gaan dan over naar de herfstbereidingen, dan naar de winter enzovoort eigenlijk. Hè. En zo doen we al 15 jaar lang.
1: 15 jaar lang, een jubileum, of dat gevierd wordt, dat wil ik zo meteen weten.

0: Ik zit nog steeds bij Selim van restaurant Cuisine. Ik kan aannemen dat jij dat niet alleen doet. Ben jij de chef?
1: Nee, ik ben de chef niet. Wij zijn met twee in dit restaurant. Ik heb een chef en vennoot, dat is Chuck Tang. Dat is een jeugdvriend van mij. Wij kennen elkaar eigenlijk al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend vroeger. En wij hadden ooit tegen elkaar gezegd, omdat we allebei opgroeiden in een klassiek Chinese restaurant, dat we later iets samen zouden doen. En dat is ook gebeurd in 2011.
0: Dat is intussen 15 jaar geleden. Ja. Wordt dat gevierd?
1: Goh, wij zijn zo niet echt personen die mijlpalen echt vieren. We hebben dat intern wel eens gevierd met het team om door eens te gaan eten. Maar verder proberen we het gewoon bescheiden te houden. We zijn 15 jaar bezig. We zijn er gewoon blij omdat we nog bezig zijn.
0: Je zei er straks dimsum is een van die specialiteiten. Zijn dat dan gestoomde of gebakken? Of is dat een beetje een mix?
1: Voornamelijk de gestoomde selectie die populair is bij ons. Waar de vegetarische en niet-vegetarische. Daarnaast hebben we nog een hele kleine selectie gebakken dimsum ook nog.
0: Waar ik nog niet dieper ben op ingegaan is de wijnkaart. Want je zei ook van dat is toch iets
1: ja,
0: wat...
1: Ja, daar proberen we wel het verschil in te maken. Door toch wel een mooie selectie te zoeken bij de Chinese gerechten. Wat historisch is er geen verbinding hè, tussen wijn en Chinese keuken. En dat proberen we wel op een leuke manier te verbinden. Wijn en Chinese gerechten.
0: Is dat een moeilijke oefening? Want zijn er bepaalde wijnen dat er echt goed bij gaan? Of is dat...
1: Het is geen gemakkelijke keuken om een wine pairing toe te passen. Omdat wij met heel veel kruiden zitten. Wij zitten ook heel vaak met een sharing principe. Bijvoorbeeld wij werken à la carte met een menu. En in een menu serveren wij vis en vlees tegelijkertijd. Dus moet er eigenlijk ook wel... Ja, nagedacht worden over de selectie. Wat typisch heel goed bij de Chinese keuken gaat, zijn Rieslings, Duitse Pinot Noirs, eerder de lichte rode wijnen in plaats van de zware rode wijnen. Wijnen met fruit, kruidigheid, gaat altijd wel goed bij onze keuken.
0: Wie eens een kijkje wil nemen in de kaart, ik kan aannemen dat jullie een website hebben.
1: Ja, www.cuisine.be.
0: Cuisine, dat is cuisine en dan Chin van China.
1: Chinois.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

En ja hoor, het weekend longt, dat is zo op een vrijdag. Hè. Maar toch nog even deze laatste dag van de week doorkomen. En het is intussen hier tijd bij Radio Express voor het weerbericht. Deze namiddag verschijnen er verder nog geleidelijk aan opklaringen, al blijven enkele buien toch nog mogelijk. Het is zo'n 17 tot 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag start op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal ook wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan open en krijgen we steeds meer opklaringen. De temperaturen die klimmen dan naar zo'n 19 à 22 graden. En zondag trekt dan vanuit het westen een storing over het land met lichte tot matige regen. Zondag namiddag volgen dan nog enkele buien, afgewisseld ook met opklaringen. Het wordt dan zo'n 16 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: girlfriend everywhere.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten. Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is. Leuk nieuws uit Zo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald.

Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Sound, your event partner. Verhuis plannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

En ja hoor, het weekend longt, dat is zo op een vrijdag. Hè. Maar toch nog even deze laatste dag van de week doorkomen. En het is intussen hier tijd bij Radio Express voor het weerbericht. Deze namiddag verschijnen er verder nog geleidelijk aan opklaringen, al blijven enkele buien toch nog mogelijk. Het is zo'n 17 tot 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag start op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal ook wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan open en krijgen we steeds meer opklaringen. De temperaturen die klimmen dan naar zo'n 19 à 22 graden. En zondag trekt dan vanuit het westen een storing over het land met lichte tot matige regen. Zondag namiddag volgen dan nog enkele buien, afgewisseld ook met opklaringen. Het wordt dan zo'n 16 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie iedere dag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinstallaties.

inspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel Op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Ritsin, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, Dubbel Op in Theater Elkerlik.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Jacques, ik zin toch eens, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.
1: Dit

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd.

0: vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Tussen 11 en 20 september wordt het domein van Kasteel Boekenborg in Merksem omgetoverd tot één groot bal. Le Bal is een bijzondere openluchtvoorstelling van compagnie Lodewijk Louis en Schouwburg Noord, met theater, live muziek, zang en dans. Centraal staat het verhaal van Marieke, een vrouw die altijd voor anderen zorgt, maar daardoor zelf bijna onzichtbaar wordt. Bijzonder is dat de voorstelling gemaakt wordt met de Merksemse gemeenschap. Het voorbije jaar werkten zo'n 100 mensen uit Merksem en omgeving mee aan het project. Muziek, dans en acteerprestaties worden allemaal door buurtbewoners gebracht. Le Bal van 11 tot en met 20 september op het domein van Kasteel Boekenborg aan de Bredabaan in Merksem. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

En ja hoor, het weekend longt, dat is zo op een vrijdag. Hè. Maar toch nog even deze laatste dag van de week doorkomen. En het is intussen hier tijd bij Radio Express voor het weerbericht. Deze namiddag verschijnen er verder nog geleidelijk aan opklaringen, al blijven enkele buien toch nog mogelijk. Het is zo'n 17 tot 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag start op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal ook wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan open en krijgen we steeds meer opklaringen. De temperaturen die klimmen dan naar zo'n 19 à 22 graden. En zondag trekt dan vanuit het westen een storing over het land met lichte tot matige regen. Zondag namiddag volgen dan nog enkele buien, afgewisseld ook met opklaringen. Het wordt dan zo'n 16 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje nemen in het Hofke van Roosendaal. De Koninklijke Kring voor Heemkunde opent er de deuren van dit historische pand. En bezoekers die kunnen er op eigen tempo het museum ontdekken of aansluiten bij een rondleiding. Je ziet er onder meer een nostalgisch caféhoekje en een authentiek klaslokaaltje. En ook comedyfans die komen aan hun trekken, want in het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt de bekende komiek er een ereplaats. Een bediende in de Antwerpse haven zou 150.000 euro hebben gekregen om de pincode van een drugscontainer door te geven. Met die code kon een Antwerpse drugsbende 570 kilo cocaïne invoeren. De bediende zou zelfs haar vakantie hebben verzet om de container te kunnen vrijgeven. De vermoedelijke opdrachtgever is een 33-jarige man uit Borgerhout. Hij riskeert 7 jaar cel en komt uit een familie die eerder al in verband werd gebracht met drugssmokkel via de Antwerpse haven. Op Antwerp Airport is begin deze week een man opgepakt die geseind stond voor de verkoop van verdovende middelen. De politie die wachtte hem op nadat zijn vlucht vanuit Malaga was geland. De andere passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten tot de politieinterventie voorbij was. En nadat de man in de boeien was geslagen, mochten de reizigers het vliegtuig verlaten.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Op maandag 21 september, dat is Wereld Alzheimerdag, organiseert District Deurne een gratis filmavond in Cinema Rix. Centraal staat de film Zondag de 9e van regisseur Kat Steppe. Die vertelt het verhaal van Horst, die leeft met Alzheimer, en zijn broer Frans. De film combineert fictie en documentaire en werd opgenomen in een woonzorgcentrum met bewoners met Alzheimer en professionele acteurs. Vanaf 5:30 kan je in Cinema Rix terecht bij infostanden rond dementie en ondersteuning. Om 7:00 volgt een korte inleiding en om 6:15 start de film. Nadien is er nog ruimte om na te praten. Dit alles dus op 21 september in Cinema Rix aan de Grijspeerstraat in Deurne. Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Moorkesplein in Borgerhout.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: We gaan Chinees eten, dat zeggen we wel eens vaak, maar het ene Chinese restaurant is zeker niet het andere. Ik zit vandaag bij Quixin op Zurenborg, de draakplaats bij Selim. Selim, vertel eens, wat voor Chinees restaurant is Quixin?
2: Wij zijn een niet-traditioneel Chinees restaurant. Misschien een beetje verklaren dat wij een beetje anders werken dan de Chinese restaurants de Belgen gewoon zijn. Wij zijn ook geen authentiek Chinees restaurant. Wij werken met een kleine kaart, seizoensgebonden. Wij proberen daar een goede wijnselectie bij te geven. En wij zijn zo'n beetje tussen de klassieke Chinese restaurants en de Belgische, Franse restaurants. Iets daartussen eigenlijk.
1: Ik kan hier dus geen lumpia of geen nasi goreng bestellen?
2: Daar proberen wij bewust vanaf te blijven eigenlijk. Niks op tegen die gerechten, maar wij doen gewoon andere gerechten beter. Zoals wij staan gekend voor onze huisgemaakte dimsum, onze huisgeroosterde en huisgelakte pekingend, die we al 15 jaar zelf roosteren. We hebben een signatuur kreeftbereiding in de wok en dan hebben wij ook nog een signatuur gestoomde vis. Dat zijn vier gerechten die vast op onze kaart staan en alle overige gerechten die gaan mee met het seizoen. We zitten nu einde zomer, we gaan dan over naar de herfstbereidingen, dan naar de winter enzovoort eigenlijk. Hè. En zo doen we al 15 jaar lang.
1: 15 jaar lang, een jubileum, of dat gevierd wordt, dat wil ik zo meteen weten.

0: Ik zit nog steeds bij Selim van restaurant Cuisine. Ik kan aannemen dat jij dat niet alleen doet. Ben jij de chef?
1: Nee, ik ben de chef niet. Wij zijn met twee in dit restaurant. Ik heb een chef en vennoot, dat is Chuck Tang. Dat is een jeugdvriend van mij. Wij kennen elkaar eigenlijk al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend vroeger. En wij hadden ooit tegen elkaar gezegd, omdat we allebei opgroeiden in een klassiek Chinese restaurant, dat we later iets samen zouden doen. En dat is ook gebeurd in 2011.
0: Dat is intussen 15 jaar geleden. Ja. Wordt dat gevierd?
1: Goh, wij zijn zo niet echt personen die mijlpalen echt vieren. We hebben dat intern wel eens gevierd met het team om door eens te gaan eten. Maar verder proberen we het gewoon bescheiden te houden. We zijn 15 jaar bezig, we zijn er gewoon blij omdat we nog bezig zijn.
0: Je zei er straks dimsum is een van die specialiteiten. Zijn dat dan gestoomde of gebakken of is dat een beetje een mix?
1: Voornamelijk de gestoomde selectie die populair is bij ons. Waar de vegetarische en niet-vegetarische. Daarnaast hebben we nog een hele kleine selectie gebakken dimsum ook nog.
0: Waar ik nog niet dieper ben op ingegaan is de wijnkaart. Want je zei ook van dat is toch iets
1: ja,
0: wat...
1: Ja, daar proberen we wel het verschil in te maken door toch wel een mooie selectie te zoeken bij de Chinese gerechten. Wat historisch is er geen verbinding tussen wijn en Chinese keuken. En dat proberen we wel op een leuke manier te verbinden. Wijn en Chinese gerechten.
0: Is dat een moeilijke oefening? Want zijn er bepaalde wijnen dat er echt goed bij gaan? Of is dat...
1: Het is geen gemakkelijke keuken om een wine pairing toe te passen. Omdat wij met heel veel kruiden zitten. Wij zitten ook heel vaak met een sharing principe. Bijvoorbeeld wij werken à la carte met een menu. En in het menu serveren wij vis en vlees tegelijkertijd. Dus moet er eigenlijk ook wel... Ja, nagedacht worden over de selectie. Wat typisch heel goed bij de Chinese keuken gaat, zijn Rieslings, Duitse Pinot Noirs. Eerder de lichte rode wijnen in plaats van de zware rode wijnen. Wijnen met fruit, kruidigheid, gaat altijd wel goed bij onze keuken.
0: Wie eens een kijkje wil nemen in de kaart, ik kan aannemen dat jullie een website hebben.
1: Ja, www.cuisine.be.
0: Cuisine, dat is cuisine en dan Chin van China.
1: Chinois.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: in stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

En ja hoor, het weekend longt, dat is zo op een vrijdag. Hè. Maar toch nog even deze laatste dag van de week doorkomen. Het is intussen hier tijd bij Radio Express voor het weerbericht. Deze namiddag verschijnen er verder nog geleidelijk aan opklaringen, al blijven enkele buien toch nog mogelijk. Het is zo'n 17 tot 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag start op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal ook wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan open en krijgen we steeds meer opklaringen. De temperaturen die klimmen dan naar zo'n 19 à 22 graden. En zondag trekt dan vanuit het westen een storing over het land met lichte tot matige regen. Zondag namiddag volgen dan nog enkele buien, afgewisseld ook met opklaringen. Het wordt dan zo'n 16 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sterrenrestaurant Zilte verhuist in de maand oktober tijdelijk van Antwerpen naar Kopenhagen. Chef Vicky Geunes opent daar een maand lang een pop-up in de Japanse pagode van pretpark Tivoli. En de verhuis is nodig omdat de liften van het MAS worden vernieuwd. Zilte is gevestigd op de bovenste verdieping van het Antwerpse museum. En Geunes noemt de tijdelijke locatie in Kopenhagen een oplossing voor de maand waarin zijn restaurant moeilijk bereikbaar is. Leuk nieuws uit Zo Antwerpen, want daar is na 55 dagen broeden een koningspinguïnkuiken uit het ei gekropen. Moeder Zelda die heeft het ei helemaal zelf uitgebroed en zorgt nu ook alleen voor haar jong. Het kuiken, Bounty genoemd, blijft voorlopig verborgen onder een speciale huidplooi op de poten van zijn moeder. En daar blijft het warm en veilig. Het geslacht van Bounty is nog niet bekend en zal later met DNA onderzoek worden bepaald. Nu zondag, de 13e september, is er de 38e editie van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar in goede handen en draait helemaal rond het behoud van erfgoed. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 1100 activiteiten, ook bij ons in de regio Antwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld in Merksem gratis een kijkje nemen in het Hofke van Roosendaal. De Koninklijke Kring voor Heemkunde opent er de deuren van dit historische pand. En bezoekers die kunnen er op eigen tempo het museum ontdekken of aansluiten bij een rondleiding. Je ziet er onder meer een nostalgisch caféhoekje en een authentiek klaslokaaltje. En ook Comedy-fans die komen aan hun trekken, want in het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt de bekende komiek er een ereplaats.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Oorspronkelijk lieten de Pet Shop Boys zich voor het nummer Heart inspireren door I Like You van Phyllis Nelson uit 1985. Aanvankelijk schreven Tennant en Lowe Heart met Hazel Dean of Madonna in gedachten. Uiteindelijk hielden ze het nummer zelf. De werktitel was eigenlijk Heartbeat, maar vanwege de band Heartbeat UK, opgericht door voormalig Culture Club lid John Moss, werd de titel aangepast. Neil Tennant schreef de tekst in de bus op weg naar de studio, waarna Chris Lowe de muziek op de piano componeerde. Het karakteristieke beat, beat, heartbeat begin op de albumversie was een ongelukje van producer Julian Mendelssohn. Terwijl hij gitaren uit de mix wilde verwijderen, wiste hij per ongeluk ook andere delen, wat uiteindelijk een unieke intro opleverde. De clip is beroemd vanwege de hoofdrol van acteur Ian McKellen, die een vampier speelt die de bruid van Neil Tennant steelt. Internationaal behaalde Heart de nummer 1 positie in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Nieuw-Zeeland.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bolle.

0: Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Thank you.
1: Een hele goede avond. Dit is Radio Express.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Jeanke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.